0: 57 kilo delta is iemand van hem maar.
1: Ik ben aan Charlie Golf Heavy, maar dat was correct.
0: Ik ben aan Charlie Golf Heavy, maar dat was correct.